0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun

0: capsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Forever 49, half 7 headlines.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25 met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.

0: tijdens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
14: Het is 7 uur.
15: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Forever 49.
16: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 8:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
15: Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
14: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
18: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: voorkomen natuurlijk. Hè? Love is a Battlefield. Een lekkere opener op deze vrijdagochtend. Pat Bennett hoorde je. Hele goedemorgen, 31 juli.
1: Goedemorgen.
0: Kort samengevat, de laatste vrijdag van de maand. Het is de laatste dag van juli. Morgen zitten we alweer in augustus. Ach, ongelooflijk hoe snel dat allemaal gaat. Is allemaal lekker in je vakantiemodem staan. Ja, dan komen die dagen toch weer dichtbij dat je vakantie bijna voorbij is. Maar ik hoop het nog niet voor je. Mocht je lekker onderweg zijn richting je vakantiebestemming, dan neem je ons lekker mee. En dat kan ook online, hè? Via de app. Kun je ook lekker meeluisteren waar je ook bent in de wereld. Dat maakt helemaal niet uit. Het is dag 212 van het jaar. 153 dagen te gaan tot het einde van het jaar. En we gaan de dag lekker in balans beginnen met een dansje. Ja, zullen we dat doen? Gaan we doen. Patrick Hernandez.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

Electric Light Orchestra. Een nummer van het dubbelalbum wat uitkwam in 1977. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Dat was Out of the Blue.

0: Straks in één ochtend, de laatste van de week alweer. En de laatste van de maand, ja, zo kun je het ook zien. Elvis Presley en The Latest The Flame. Ik vind het eigenlijk wel een leuk nummer die thuis hoort. Straks in de Top 449, de zomereditie die eraan gaat komen. We gaan hem uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. Vandaag is het de laatste dag dat je je favoriete nummers aan kunt vragen. Hoeveel? Ja, 3 stuks namelijk. Jij kunt 3 van je favoriete nummers, het liefst met een zomerstintje. Die kun je opsturen via de app of via de website forever49radio.nl. En dan dingt hij misschien wel mee om in de lijst te komen. Want de lijst wordt samengesteld op basis van Airplay en de inzendingen van onze luisteraars. Iedereen die meestemt, die maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij een mooie boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg. En ik zei het al eerder, het is de laatste dag dat je kunt stemmen vandaag.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketing manager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle twee.

0: internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
3: Forever 49, 7:30 headlines.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Welkom. Het is nu tijd voor
6: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Peter Gabriel en zijn Sledgehammer hier op Forever 49 op de vrijdagochtend.
1: Ja, weet je wat we gaan doen?
0: Ja, want het is de hoogste tijd.
2: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: Het is iedere dag weer nadenken, wat gaan we behandelen in de tijdmachine? We hebben vandaag gekozen voor rijmende regels bij winkels of kramen. Weet je wel van die hele leuke uitspraken? Er zitten wel een paar hele schuine tussen. Ja, het zijn ook wel hele leuke. En ik heb er ook twee opgestuurd gekregen van onze collega Jeroen Smit. Want die zit natuurlijk een beetje in die schuine hoek. En in Den Haag natuurlijk, ja ja. Dus de eerste is, in Den Haag stond bij een hoerenbuurt een viskraam met het bord. Na de paring, een lekkere haring. Ja, die heb ik niet van mezelf, die kop van Jeroen vandaan. Maar hij is wel ontzettend leuk. Of wat dacht je van, schenk en drink, drank van Vink. Of de laatste, Zwarmerzaak. Ja, je kent ze wel, hè? En dit is er eentje, dat is een hele nieuwe in Nederland. The Silence of the Lamb.
3: Celebrating life, Forever 49.

Substitute. Geschreven door de songwriters Mike Chapman, Nicky Chin. Duo achter talloze hits van onder meer Suzy Quattro, Smokey en Sweet.

0: Al is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: Nou, hè?
11: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.

0: elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
5: life. 60s, 70s en 80s. Forever
4: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: warm thee. Ja, ik lust geen koffie. Als de luisteraars die weten dat natuurlijk. En muziek van Billy Joel en The Uptown Girl. Hele goeiemorgen, vrijdag 31 juli.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, laatste vrijdag van de maand. Ik hoorde Harold gisteren zeggen in zijn hottentotten. Morgen is het zover, de dag, vandaag dus. Ja, richting die vrijdagmiddagborrel. Moeten wij nog eventjes op wachten, maar het idee is er natuurlijk wel. Over vandaag gesproken, als we even terug gaan in het verleden. In de zomer van 1971 stond de wereld volop in het teken van de Apollo 15 missie. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Terwijl op aarde hits van onder andere de Bee Gees, Middle of the Road en George Harrison uit de radio klonken, reden astronauten voor het eerst met een voertuig over de maan. Dat was in 1971. Het lijkt zo lang geleden. Dat is het eigenlijk ook wel, maar voor je gevoel was het gisteren. We gaan je dag in balans beginnen. Wat is het vandaag? Het is dag 212. En die balans die komt dit keer van niemand minder dan Barry White.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Weet zeker dat je meegezongen hebt. Ja, dit is er zo eentje. Blijft een heerlijke klassieke. John Miles en Music. Verschenen in 1976 en is zonder twijfel de bekendste hit van John Miles. Het nummer werd geschreven als eerbetoon aan de kracht van muziek en groeide uit tot een tijd.

0: winkels. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
18: Forever 49, 8:30 headlines.
19: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49.

0: verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25 met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
0: Celebrating life.
4: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.
5: Gonna get tough.

0: net wakker geworden zijn, misschien wel met een katertje van de gezelligheid van gisteravond. Ja, dan moet je er even doorheen vandaag. Billy Ocean hoorde hier, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine vandaag. Ja, we hebben een hele leuke. Sommige gelden nog steeds en sommige zie je nog steeds voorbij komen als je door de winkelstraten loopt. We hebben het over rijmende regels bij winkels of kramen. Zit er een schuine tussen? Nee, dit keer niet. Wat dacht je van de eerste? BH's aan rekken en stangen. 10 euro maar. Daar kun je ze niet voor laten hangen. En wat dacht je van een asbestverwijderaar? We do as best as we can. Dat vind ik ook een hele leuke. Of bij Cafetaria van Steen. Alle zegen komt van boven, maar bij

Boys. Of het vandaag een echte stranddag gaat worden, dat is nog even afwachten. Dat was gisteren ook. Bij mij op Goede Hovenvlak was het gewoon de hele dag bewolkt. Dan komen al die mensen die komen richting Oudorp, Renesse. En dan heb je geen zon. Ja, aan het einde van de dag werd het strak blauw. Echt keizer werd er. Maar ja, dan is de dag al voorbij natuurlijk. Nieuws heet van de pers deze vrijdagochtend. De fabrikanten moeten zich meer inzetten om kapotte apparaten te repareren in plaats van te vervangen. Een nieuwe Europese richtlijn die vandaag ingaat, moet de snel groeiende berg elektronisch afval terugdringen. Consumenten krijgen daardoor meer rechten. Ja, je weet nog wel, toen de eerste mobiele telefoons in de jaren 90 populair werden, was het helemaal om ze zelf uit elkaar te halen. Maar ja, inmiddels worden de apparaten steeds vaker gelijmd in plaats van geschroefd. Waardoor zelfs een slechte accu genoeg kan zijn om het hele toestel weg te gooien. En dat is natuurlijk zonde. Zeker met het voorbeeld wat we zojuist gaven, de mobiele telefoon. Zitten waardevolle, zeldzame grondstoffen in, zoals koper en lithium. Dus ik vind het een hele goede regel die vandaag ingaat.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Het is 9 uur.
19: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49.
20: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
19: Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
22: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
23: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Speciaal voor iedereen die nog geen vakantie heeft. Die tot 5 uur op de zaak moet zitten vandaag. Ja, liever niet, maar ja, ach jongens. Je moet maar zo denken. Het is vrijdag, dus de vrijdagmiddagborrel is on his way. Hele goeiemorgen, 31 juli.
1: Goeiemorgen.
0: Oftewel, ja, het is de laatste dag van juli. Geniet nog even volop van deze zomerse dag. Want voordat je het weet, slaan we de bladzij om naar augustus. Hoef je niet zo lang op te wachten, dat is morgen. Het is trouwens wel een hele speciale dag als we teruggaan naar 1962. 1:12 in, ja, zeg maar rondom middernacht. Toen stopte zeezender Radio Mercure met haar officiële programma's. Omdat de Scandinavische landen de volgende dag de anti-zeezenderwet in werking laten treden. Ja, er is toen de tijd van een traantje gelaten hoor. Het is dag 212 van het jaar. We gaan hem in balans beginnen. Knipoog naar het weer van vandaag met Katrina and the Waves.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Wat ontzettend leuk dat hij in mijn programma zit vandaag eigenlijk. Bee Gees en How Deep Is Your Love.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in de laatste uur van In de Ochtend. Ja, we hebben er al twee gedaan. In het eerste uur, in het tweede uur. Rijmende regels bij winkels of kramen. Uitspraken, weet je wel, die op die bordjes werden geschreven bij winkels in het verleden. En tegenwoordig kom je ze nog steeds tegen. Vroeger bij de huisarts in... An apple a day keeps the doctor away. Ja, die ken je nog wel, hè? Wat dacht je van deze? Ik hang hier al eeuwen aan spijkers van Leeuwen. En de laatste vind ik ook leuk. Alleen voor een Febo-kroket wordt lijn 16 stilgezet.

Hoe heet ze ook alweer? Ja, dat dacht ik al. Bernadette van de Four Tops. Krachtige blazen, strijkers en het kenmerkende geluid van Motown. Je ken je gelijk in dit nummer. Liedzanger Levi Stubbs, zingt Bernadette met zoveel emotie dat het nummer vaak wordt beschouwd als een van zijn beste vocale prestaties. Ja, het neemt je wel mee in het verhaal van dit nummer. Het nummer, voor de liefhebbers, verscheen in 1967.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. Ahagalia en kantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
13: Forever 49 half 10 headlines.
14: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in

0: juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits, maar er staat nu toch een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij afrit Moergestel is één rijstrook dicht. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is onderweg. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Best.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25 met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.
4: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Madonna, ze zou een optreden geven morgen in Amsterdam. Maar gaat het door? Gaat het niet door? Het is nog allemaal een beetje spannend. Maar in ieder geval, oude media in de gaten. Madonna, hoorde je en Holiday. Normaal zou je de lach van de dag krijgen. Maar die krijg je ook wel. Maar met een boodschap. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja mensen, een hele goede morgen. Jeroen Smit hier. En op deze mooie vrijdag. De 31ste juli 2026 heb ik vandaag geen grap. En dat klinkt een beetje zwaar.
0: Ja.
1: En zo zwaar moeten we niet maken. Maar okay. Vandaag neem ik afscheid in de ochtend van onze luisteraars.
0: Zeg je nou?
1: Ja, mijn werkzaamheden als trouwambtenaar en alle overige dingen... die lopen volledig uit de hand in positieve zin. En dat maakt dat er eigenlijk niet meer genoeg tijd en ruimte is... om de grapjes en de mopjes voor te bereiden. De telefoon aan te nemen en altijd weer met heel veel plezier... onderdeel te zijn van deze ochtendshow. Dat maakt dat ik bij deze afscheid neem. Ik wil u ontzettend hartelijk danken voor de support, voor de leuke berichten, voor het luisteren. Ik heb het met heel veel passie en plezier gedaan. Het is bijna 3 jaar dat we nu, of misschien zelfs wel 4 jaar... dat ik vanuit de ochtendshow tot uiteindelijk dit moment gekomen ben. Blijf luisteren vooral hier op 49 naar de 60s, de 70s en de 80s. Het gaat jullie allemaal goed. Blijf gezond. En wie weet komen we elkaar nog wel eens ergens tegen.
0: Ja, dat denk ik ciao, ook ciao. Wel. Ciao, ciao. Dat denk ik ook wel. En Jeroen, bedankt voor al die jaren hier bij Forever 49. En ook zeker in de ochtend, want daar is het allemaal begonnen. Dit is Chicago.

0: I'm Every Woman. Zou ook een hele leuke zijn voor in de top 449. Hey Hans, goedemorgen.
1: Klaas, goedemorgen. Het is vandaag de laatste dag dat je je top 3 voor de top 449 zomereditie kunt invoeren via de website of via de gratis app.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk ontzettend veel promotie voor maken.
0: Ja, en het mooie is Hans, wij mochten ook meedoen. Wij mochten ook onze stem uitbrengen. Hoe zit het voor jou?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, Klaas. Dit is het enige waaraan we mogen meedoen. We zijn eigenlijk uitgesloten van alle winacties. We doen niet mee voor de prijzen. We doen wel mee voor de ranking. Dus wat dat betreft kan jij ook je top 3 nog even invoeren, Klaas.
0: Uiteraard heb ik dat al lang gedaan.
1: Oké, dat is mooi. Dan hebben we alles afgehandeld. Dan wens ik jou alvast een prettig weekend. Haal ik nog even koffie en dan hoor je me zo terug na het Forever 49 Radio Nieuws.
0: Dankjewel, Hans. Ook een fijn weekend alvast. En geniet van je radioprogramma zometeen. Dit was hem. In de ochtend tot de laatste vrijdag van de maand juli. Maak er een fijne dag van. Fijn weekend. Maandag om 7 uur zijn wij er weer.
2: Dit was...

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Het is 10 uur.
18: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten.
21: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en

Onmiskenbaar David Bowie, de China Girl. We gaan even naar de belangrijkste veiligheidswaarschuwing van afgelopen week. Kwam van Trade Bazaar BV, ging over de magnetische kracht van de magneetballetjes die te hoog was. Kan gevaarlijk zijn als je ze inslikt. Kijk het even na. Verkocht vanaf maart 2025 in verschillende winkels. Kijk het na, NVWA.

Wie zei dit eigenlijk? Was de vraag van Carina. We krijgen regelmatig vragen binnen van luisteraars over de muziek van Forever 49. Want ja, die komt uit de 60s, 70s en 80s. En als je nog geen 49er bent, is het soms wel eens moeilijk gidsen. En Carina vraagt, zijn dit de Beatles, Hans? Nee, dit zijn waren Roger Glover en Guest. Het lijkt wel een beetje op de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, hè? Maar dat is het niet. Love Is All, een classic uit de 70s, 1975. We gaan zo dadelijk even de top 449 in de aandacht brengen. Want je kunt vanaf vandaag nog je top 3 insturen. De laatste dag en dan gaan we de prijzen weggeven. Vanmiddag bij Ronda.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: AHV-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is bewolkt, in het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

en John Oates. De echte 80s classic. En de Man Eater. En ik kreeg ze net de vraag. Als je je top 3, je persoonlijke top 3 invoert voor de top 449... moet je dan echt een hit uit de 60s en een hit uit de 70s... en een hit uit de 80s invoeren? Nee, het is gewoon jouw persoonlijke top 3. En als ze alle drie uit de 80s komen, of alle drie uit de 70s... of alle drie uit de 60s, is geen probleem. Maar ze mogen niet uit de 90s komen. Het is de top 449 namelijk van de 60s, 70s en 80s.

0: mee, we gaan er even op uit. We gaan even lekker op een terrasje zitten.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie zag ik eens iets wat me altijd is bijgebleven. We zaten op een terrasje aan de boulevard toen een jong stelletje voorbij kwam. Ze duwde een kinderwagen en hij liep ernaast met een ijsje in zijn hand. Ze keken elkaar aan, lachten om iets wat niemand anders hoorde en gaven elkaar zomaar een kus. Het stelde eigenlijk niets voor, maar juist dat kleine moment bleef me bij. Op vakantie lijken mensen daar veel meer tijd voor te hebben. Geen agenda, geen werk dat roept, geen klok die tikt. Gewoon genieten van elkaar. En misschien is dat wel het echte vakantiegevoel. Niet de bestemming, maar de tijd die je voor elkaar hebt. Jaren later weet ik niet eens meer welke plaats het precies was. Maar dat ene beeld van dat jonge gezin is nooit verdwenen. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaats.
1: Hansie.

Via DW Plus op de camping. Ja, dat is inderdaad, de luistercijfers waren wat gestegen. Dat komt natuurlijk door die campinggasten die allemaal een DW Plus radio mee hebben. En luisteren in heel het land naar Forever 49 Radio. Nou, als je dan toch de tijd hebt en je zit op de camping, ga even naar de website of pak even de gratis app, installeer hem. En zet even jouw persoonlijke top 3 door voor de top 449.

0: was van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schoolrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten.
10: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
11: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en...

0: Heerlijk, hè, die bas. Michael Jackson. Ik zet hem altijd ietsje harder. Ja, ik kan er ook niks aan doen. The way you make me feel. Het is 11 uur geweest. Goedemorgen.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: We gaan zo dadelijk even dus iemand in het zonnetje zetten hier bij Forever 49. Die is 50 jaar geworden. En we gaan het hebben over de top 449. En natuurlijk, 60s, 70s.

Dat is even een lekker rustpuntje. Heerlijk. Neil Diamond en de Song Song Blue. Er rijden minder sprinters op Amsterdam Schiphol Hoofddorp. Het is een defect spoor. Tot 9 uur vanavond gaat het zeker duren. Minder treinen op Sertogenbosch, Tilburg, Utrecht, Eindhoven. Defecte wissel. Gaat tot morgen duren. En geen stoptrein op Arnhem, Düsseldorf. Dat duurt tot een uur of 1 vanmiddag.

0: zie het wel, je kan niet stilzitten.
1: Nee.
0: Stevie Wonder, for once in my life, we hadden het hebben over de top 449. Het is vandaag namelijk de laatste dag dat je persoonlijke top 3 kunt insturen voor de top 449. Je kan erbij mooie prijzen winnen. Een arrangement voor 4 personen bij Mooie Pools of een van de Forever Foreign Radio merchandise pakketten. Dick Quist uit Zwijndrecht stuurde ook zijn persoonlijke top 3 in. Met een heel mooi verhaal erbij: het jeugdsentiment van mijn verkeringstijd. Lekker jong en een beetje gek, we hadden een fijne tijd. Op nummer 1 heeft Dick Bryan Adams, Summer of 69. Op nummer 2, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights. En op nummer 3, die gaan we straks draaien voor jou, Dick, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Doe net als Dick, ga naar forever49radio.nl en vul in jouw persoonlijke top 3.
2: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: meer.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning.

0: 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer en het wordt ook alweer wat drukker onderweg. We naderen nu de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 10 minuten vanaf knooppunt Zonzeel door werkzaamheden. Je hebt één reis ook minder. En ook op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam rijdt het langzaam. Vanaf Willemstad file tot aan Numansdorp. 4 kilometer en 10 minuten, dat komt dan weer door omrijders.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is bewolkt, in het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Forever 49.
5: Celebrating life.

Ja, je hoeft niet zo te schreeuwen. Doe een beetje rustig. Zeg, Tears for Fears, horen we. Shout. We gaan zo dadelijk Paul Hendricks in het zonnetje zetten. Is vanaf vandaag Forever 49. Eerst een klein classic.

kan me nog zo goed herinneren dat deze uitkwam. Deze LP, Rod Stewart, met de single Do You Think I'm Sexy. Het was de presentatie van de beeldplaat. Er is eigenlijk niks geworden, die beeldplaat. En ik weet dan toevallig, want ik ben een wat gevorderde 49er. Maar als je net 49er bent, ja, dan denk je, beeldplaat? Ik heb er nooit van gehoord. Geldt ook voor Paul Hendricks uit Kwaadendamme. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het ligt ergens in Zuid-Beveland. Paul is geboren op 31 juli 1976. Wordt vandaag 50 jaar en hoort vanaf nu dan ook officieel bij de Forever 49ers. Paul, je krijgt de felicitaties van Sandra, Nick en buurman Arie van de Caravan Club. Is er een Caravan Club in Zuid-Beveland? Dat wist ik helemaal niet. Zeg Paul, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Speciaal voor jou, Wim, Club Tropicana.

0: gaan lunchen. En ik heb een goed idee voor onder de lunch. Even jouw persoonlijke top 3 invullen voor de top 449. Ga je doen?
1: Oké.
0: Treffen elkaar zo na het nieuws van 12 uur. Zo

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein viel het tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog viel op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht.
7: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en

0: Chante. When am I gonna make a living? Ik heb gisteravond de Chante Experience podcast toch even beluisterd. Staat gewoon nog op de website, hè, van Forever 49 Radio. Of in de gratis app, klik op uitzending en ga naar podcast.
1: Forever 49 verkeer.
0: Morgen is het weer een van de zwarte zaterdagen. Traditioneel een van de drukste vakantiedagen van het jaar. De ANWB verwacht lange files op de Franse Route de Soleil richting Spanje en op verschillende Duitse snelwegen. Ook in Oostenrijk zorgt een afgesloten fernpas in de ochtend voor extra vertraging. Ga je morgen op pad, vertrek dan liever wat later op de ochtend. Neem voldoende water mee en houd rekening met de hitte. En let vanaf maandag extra goed op je snelheid, want dan begint in meerdere Europese landen de jaarlijkse flitsmarathon met extra snelheidscontroles. Het is maar even dat je het weet.

ladies die voorbij komen hier bij Forever 49. En de allerbeste, die staan in de top 449. Want de lijst wordt namelijk samengesteld op basis van airplay. En dat betekent hoe vaker ze te horen zijn bij Forever 49. Hoe hoger ze komen in de lijst. Maar je kan ook zelf nog eventjes invloed uitoefenen door jouw top 3 nog even in te zoeken. Het is de laatste dag, dus we moeten het er gewoon de hele dag nog over hebben. We gaan je helemaal gek maken. Doe het gewoon, dan is dat maar klaar. Deze kan er ook in. Fleetwood Mac.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-

0: tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten nu boven de 150 kilometer file in het land. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk gebeurde een ongeluk. Vanaf Lelystad een file van 40 minuten. Dan de A16 en A17, beide richting Rotterdam, file voor de Moerdijkbrug. Eén rijstrook is er dicht vanwege werkzaamheden. En dan de A2 naar Den Bosch toe. Voor afrit Everdingen een file van 10 minuten. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Later in de middag is vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui mogelijk. Het is 23 tot 27 graden. In het noorden is het minder warm. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon. Na zonsondergang koelt het snel af. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximaal een graad of 25, met morgen nog kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life.

Het is alweer 12:30 geweest. Ik heb een beetje zijdeling zitten meelunchen. En dan merk je wel dat het vrijdag is. Dat de lunch, ja, de tafel is wat karig eigenlijk vandaag. Morgen maar weer boodschappen doen. En dat doet me denken aan boterkaas en eieren. Wat kostte dat in 1978? Ja, wat, er zijn behoorlijk wat verschillen. Boterkaas en eieren, iedereen haalt ze. Wat kostte dat in 1978? Je hoort het zo. Eerst een hit uit die periode. Kiss, een Kleins classic.

Madonna, La Isla Bonita, de voor Kiss. I was made for loving you. Kwam in 1978, wat kost de boterkaas en eieren in 1978? Wat kost het nu? En zijn we dan duurder uit of niet? Ja, wat weet je, iets wat iets vroeger kostte. In 1978 betaalde je voor een kilo kaas nog iets van meer dan een tientje in guldens. Een ei kostte 22 cent. Pak je margarine, 1,5 gulden. Tegenwoordig ben je voor diezelfde producten zo'n 14 euro kwijt. Dat klinkt alsof alles duurder is geworden. Maar ons salaris is in die tijd gemiddeld nog harder gestegen. Ik heb wel wat voorbeelden. Het is ongeveer de stijging 2,7 voor margarine, 2,4 voor kaas. En 3,5 voor eieren. Eieren zijn best wel beduidend duurder geworden. Maar ja, dan, als je dan kijkt naar de stijging van de loon, is dat veel harder gegaan. Dus boter, kaas en eieren zijn eigenlijk goedkoper geworden als je kijkt naar de koopkracht. Alleen, het voelt bij de kassa soms net even iets anders. Maar ja, goed. Dat is toch even wennen, ja, inderdaad. Raar is dat eigenlijk.

De 60s met de Beatles, Ticket to Ride en Atlanta Miles uit de 80s met Black Velvet. En dan de 70s, die mag je zelf invullen. Stuur jouw top 3 in voor de top 449. Doen! Prettig weekend, tot maandag!

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches are looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One. Van Vodafone.
19: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Het is 1 uur.
26: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. Er staat nu meer dan 200 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Weidewormer 6 kilometer en 20 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder een ongeluk bij de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Bij de Ketelbrug is de weg ook bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de brugstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tenslotte nog even langs de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuten en 6 kilometer. Er is namelijk één rijstrook dicht.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49. Let op! Het volgende programma bevat emoties.
25: Op de koppen.

0: of dat echt waar is natuurlijk, hè. Ja, want Ronnie die sluit altijd het einde van de show aan. Je hoorde de Beach Boys en ja, het kon je niet ontgaan zijn. Het liedje heet Help Me Rhonda. Dat hebben ze maar liefst 65 keer gezongen. Ik heb even mee zitten tellen, dus geloof me, 65 keer zijn dus dat. Hey, vandaag de laatste dag dat je de top 3 in kunt sturen. Vanmiddag voor de allerlaatste keer worden die mooie prijzen weggegeven. Dat arrangement bij Mooie Boel. Ja, die. En het Forever 49 merchandise pakket vanmiddag bij diezelfde Ronnie Davids. Ja. Goed, vrijdagmiddag dus.
1: Hey jongens, gaan we lekker beachcypen?
0: Ja, zeker. Maar eerst even een glaasje rode wijn.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Alle verf super voordelig. Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. Er staat nu meer dan 200 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Weidewormer 6 kilometer en 20 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder een ongeluk bij de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Bij de Ketelbrug is de weg ook bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de brugstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tenslotte nog even langs de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuten en 6 kilometer. Er is namelijk één rijstrook dicht.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Later in de middag is vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui mogelijk. Het is 23 tot 27 graden. In het noorden is het minder warm. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon. Na zonsondergang koelt het snel af. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximaal een graad of 25, met morgen nog kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers.

volle bak meegezongen ze worden in alle feestcafés. Maar dan een iets meer uptempo versie. Je hoorde Take Me Home, Country Roads hierbij, Forever 49. Ik heb even een blik geworpen op de inhaakkalender. Het is natuurlijk vandaag weer een dag met bijzonderheden. Het is vandaag de dag van de boswachter, dus wees lief voor de boswachter. Ik heb daarom mijn achternaam ook even aangepast. Het is vandaag Harold Boswachter. En de systeembeheerders worden ook in het zonnetje gezet. Het is systeembeheerdersdag. Verzin het maar. En leuk voor de mensen in Friesland. Vandaag op 31 juli is de start van de Sneekweek. Dus dat wordt één gezellige boel. Maar ja, sowieso.

is gewoon een mooi Spaans loopje. Een beetje paraderen door de straten van New York. Dat is waar Mink de Ville het over heeft. De Spanish Troll hier bij Forever 49. Ja, ik jou ook. Ja. Ik zie de zon gelijk doorkomen terwijl ik deze plaat weer start. Het kan geen toeval zijn, jongens. De zomer van 2026. We geven binnenkort extra kleur hier bij Forever 49. Met de top 449 zomereditie.

natuurlijk, hè, die top 449 zomereditie. Maar ja, goed, daar zijn jullie verantwoordelijk voor geweest. Want tot en met vandaag konden jullie de top 3 insturen. Dat kan nog steeds, tot, nou, laten we zeggen, een uurtje of twee nog. En dan zal Ron voor de laatste keer de prijzen weg gaan geven in het kader van jullie favoriete top 3's. Hey, het is alweer, ja, de laatste plaat komt eraan voor het radionieuws van 2 uur. En op vrijdag doe ik altijd eventjes raad de plaat net na 2. Ik geef je echt een fractie van een seconde. En dan is het aan jullie om te raden welke plaat je hoort. En ik moet je zeggen, hij is vandaag rete moeilijk. Ik geloof niet dat ik hier een goede oplossing voor ga krijgen. Maar ja, doe maar gewoon even mee. Dan zie ik.

minuten komt de opgave. Oh, die is moeilijk, hè? Want wat heb je hier nou aan? Nog één keer? Ja. Die is moeilijk, maar laat het me maar weten. Je mag reageren op 03-8-449-449. Dat is zometeen de eerste plaat na het radio nieuws van 2 uur.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
12: craving. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is 2 uur.
17: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16... waardoor het filerijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
16: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en...

beetje het verhaal als ik zeg maar bij de afhaal Chinees wegloop. China in my hand. Dit is China in your hand. Je hoort de Te Pauw. Vrijdagmiddag, het is alweer 14 over 2. Ja, wat is er?

0: laten al die heerlijke herinneringen weer terugkomen, jongens. December 1963. Ja, toen was het een heel ander verhaal, hè? Toen liepen we nog met z'n allen...
1: Koud, hè?
0: Ja, vreselijk. Vandaag de dag roepen we...
2: Het is wel heel erg warm aan het worden nu, hoor.
0: Ja, inderdaad, ja. Komen weer een paar snikhete dagen aan. Geniet even van het matige zomerklimaat op dit moment.
3: What did you think I would do at this moment?

If I could just hold you.

0: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.

0: Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noordoosten ook kans op een paar buien. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life. Adult.

0: je bent nooit te oud om te leren.
1: Lekker man.
0: Ja, precies dat. Daryl Hall en John Oates op Forever 49. En Adult Education op deze vrijdagmiddag. Ik zeg altijd, ik roep het iedere week weer. Het is de lekkerste van de week, jongens. Zo vlak voor het weekend. Vol gas richting die vrijmibo. Althans, ik wel. Doe gewoon lekker mee. Hier is ABBA.

je hebt duetten. En je hebt duetten. Dat is er eentje hoor. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Ja, je moet vooral nooit te lang blijven wachten. Zeker niet als het gaat om prijzen winnen bij Forever 49. Je hebt nog, nou pak een beet, 2 uurtjes, zoiets. Nee, niet eens meer. 1,5 uur. Om nog je favoriete top 3 door te geven. Voor die top 449 die hier van 10 tot en met 14 augustus van start zal gaan. Ja, en daarmee maak jij kans op leuke prijsjes. Zoals een arrangement bij Mooie Boule. Dan kan je Je de Boule of karaoke of shuffleborden. En dan krijg je nog een drankje bij je ook. Of je maakt een kans op een Forever 49 merchandise pakket. En vandaag zie ik heel veel leuke luisteraars die zo'n merchandise pakket ontvangen hebben, reageren in onze WhatsApp op 03884-449-449. Om ons te vertellen dat het pakket goed is aangekomen. Nou, van harte gefeliciteerd, hartstikke leuk. En vanaf morgen, jongens, ja, je zou denken van nou, dan is het voorbij. Nee, echt niet. Dan gaat het pas echt beginnen. Want we hebben natuurlijk die top 449 straks en die wordt online gezet. Behalve de nummer 1, die zie je niet dan. En de bedoeling is dat jullie gaan raden welke nummer 1 de nummer 1 wordt. Ja, naar welke plaat is dat? En als jij dat doet en je hebt het goed, dan maak je kans op een 65-inch Smart TV. En dat is een mooie prijs, jongens. Een goede reden om even lekker mee te doen. We gaan er zo.

0: beste tekst kwijt.
1: Ja. Kan ook zomaar staan in die top 449 hè, over een paar weekjes. Ja, gezellig jongens. Cliff Richard, Summer Holiday. Ja, een zomerse plaatje kan ik me niet bedenken eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Dit is hem wel. En ik zie de film ook gelijk voor me met die dubbeldekkerbus en zo. Summer Holiday, leuke film man.
1: Misschien is het wel de nummer 1.
0: Ja, zou misschien wel. Dan kan je hebben misschien met tv gewonnen daarmee dan.
1: Nee, want wij mogen niet meedoen. Oh, nee,
2: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
0: Ja, voor de laatste keer dat ik iemand ga blij maken met een vierpersoons arrangement bij Mooie Bol. Lekker spellen doen, drankje doen en gezellig met z'n allen. Dat is eigenlijk het leuke van Mooie Bol. Oh, samen spellen spelen.
1: Jeu de boule.
0: Jeu de boule. Of
1: je verborgen.
0: Ja, of wat of je mij nooit zal zien doen.
1: Karaoke. Zou je dat? Nee, heb je dat nooit
0: gedaan?
1: Nee,
0: ik weet niet. Ik snap dat mensen het leuk vinden, maar ik ben weg als de karaoke is.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, echt waar. Ja, terwijl ik zit hier ook altijd mee te zingen, maar nou ja, hoe dan ook. Maar die gaat er vanmiddag uit, dus als mensen hebben ingezonden, niet vergeten te luisteren, want misschien bel ik jou wel. Het is wel fijn als je de telefoon opneemt, want anders gaat die prijs gewoon aan je neus voorbij. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Jeroen is vandaag voor de laatste keer Jeroen Smits.
1: Ja, oh.
0: Hij heeft het knetterdruk met zijn trouwwerk. Ik ga hem straks ook nog even bellen. Want hij heeft voor ons een opname achtergelaten. Een afscheid. Ik weet niet, ik heb nog niet gehoord. Maar ik wil hem eigenlijk ook gewoon even bellen over dat trouwen. Want dat is wel een verhaal apart natuurlijk. Ja. Hoe gaat dat? Dus ik bel hem straks even.
1: Dus hij gaat afscheid nemen? Geen mop?
0: Dat weet ik niet. Het is een afscheid. Hij zei, ik heb een afscheid opgenomen.
1: Oh.
0: Okay. Maar ja, een afscheid en een mop lijkt me een rare combi. Dus ik denk het niet. Maar ja, dat horen we dan straks.
1: Het is geen grap, hij gaat rechtstoppen.
0: Ja, nee, precies. Het is geen grap. Het is vrijdag. Dus we kijken even wat er op de televisie is. En al ziet, heeft daar de tips voor ons. En verder draai ik gewoon lekker veel muziek. Ook uit mijn platenkast heb ik weer wat meegenomen natuurlijk. En de vierde naar vieren, die kan je al aanhoren komen door je achteruit.
1: Ja.
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, welke is het?
1: Welke? Weer een lekkere, moeilijke opgave.
0: Nee, toch?
1: Nee, ik weet het niet. Ik heb hem nog niet gehoord.
0: Nee, hij is makkelijk dit keer, denk ik.
1: Oké, we gaan luisteren. Ja. Nee, er wordt hoop gekust.
0: De verwarring op het gezicht van Harold. Ik wou dat ik een foto had gemaakt.
1: Nee, ik zeg, achteruit klopt hij ook.
0: Oh, ja. Nee, eerst zag ik je heel verbaasd kijken. Oh, maar je hebt hem. Je hebt hem. Maar ja, goed, jij kan natuurlijk meelezen wat daar staat. Nou ja, denkt iemand het te weten? Stuur een WhatsAppje naar de studio 0-3x8-449-449.
1: Ja, doe maar lekker mee hoor. Kijk, en hij doet ook weer lekker mee. En hij is Pierre van der Stappen. Nou, die heeft ook een vrijdaggevoel bij helemaal deze bol, hoor, jongens.
0: Wat zeg je?
1: Ja,
0: hij heeft het ook goed.
1: Pierre die houdt ook wel van een vrij mibootje, maar we kunnen elkaar zomaar nog eens treffen vanmiddag. Heel veel plezier met alles wat er komen gaat. Fijn weekend!
3: Tot ziens!

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Nieuw, de Melanzane Pizza van

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Het is 3:00.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 220 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hier ging het 2 keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. En werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
13: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
14: Dit is Forever 49.
15: 60s, 70s en 80s.

0: Zwart, Pierre van der Stappen.
1: Wij knallen de middag in twee op deze vrijdag. Hier begint jouw weekend net even na Hottentotten. Het is vandaag Systeembeheerdersdag. En dit is You Can Do Magic van Amerika.

zometeen bij Ron in de middag. Ik wens Jeroen heel veel succes. Hij is heel druk. Ik sprak hem van de week. Hij is heel druk. Dus hij gaat hele leuke dingen doen. En hij blijft natuurlijk een beetje bij de familie. Want het is running in the family.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Fans van voordeel. Aldi.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Het verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Zeroskerken duurde 10 minuten langer over.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noordoosten ook kans op een paar buien. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating life.

in de tijd. Met de kleine tijdmachine 1983. Een hit voor David Bowie, Let's Dance, geproduceerd door Nile Rodgers. En Bowie schreef de tekst, daar zat in Put Your Red Shoes On and Dance the Blues. Eigenlijk een beetje over niet eerlijk zijn. Alsof je doet alsof je blij bent, maar je bent verdrietig. De gitaar wordt gespeeld door Stevie Ray Vaughan hier. Uit 1983, Let's Dance, David Bowie.

klopt dat wel een beetje met Fire, de Pointer Sisters. Alhoewel het hier in de studio lekker op ijskastniveau staat, zeg maar, de airco. We hebben vandaag de laatste dag dat de top 3 voor de top 449 ingezonden kan worden. En we hebben een stelling in driekwart. Je moet 2 liter water per dag drinken om gezond te blijven. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu John Parr.

is begonnen hier op Forever 49. Je hoorde de New Kid in Town van de Eagles. En dan onze stelling vandaag in driekwart. Je moet 2 liter water per dag drinken om gezond te blijven. Is dat nou waar of niet waar? Nee, je hoeft niet per se 2 liter puur water per dag te drinken. Het voedingscentrum zegt dagelijks 1,5 tot 2 liter vocht. Het cruciale verschil zit hem in dat alle dranken en voeding meetelt. Dus niet alleen de glazen water. Tot zover driekwart. Straks de laatste mop van Jeroen Smits hier op Forever 49 bij Ron in de middag. Veel plezier, een heel fijn weekend en tot maandag.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Het is 4 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en

0: meteen goede tekst ook trouwens. Nou, the rhythm is gonna get you. Hij heeft mij wel te pakken inmiddels hoor. Jou ook?
1: Mafkees. Ja. If you say run, it's Ronnie in the afternoon.
0: Ja. Ik hoor het fluitje.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En we zijn begonnen aan de return. Het is de laatste dag van de week. Het is de laatste dag van de maand. Pierre is klaar met 3/4. Het is na vieren. En dus...
3: Het is weekend.
0: Ja, misschien nog niet helemaal. Het ligt er een beetje aan tot lang, hoe lang je door moet of mag. En of je überhaupt...

dit radiostation. En daar blijft ook wel verbonden aan deze zender. Maar de laatste tijd hoorden we hem hier altijd moppen vertellen op de radio. En ik zei het al eerder deze week. Daar gaan we mee stoppen. Hij heeft het hartstikke druk. Hij is trouwambtenaar. En ja, hij heeft een afscheid voor ons opgenomen. Hij is hier ook niet vandaag. Maar ik ga hem zo ook nog even bellen. Want eigenlijk wil ik iets meer weten over dat trouwambtenaar zijn. Dus nou ja, ik bel hem straks. Verder draai ik lekker veel muziek. Hoor ook in dit uur nog wat tv-tips. NL Ziet heeft op vrijdag altijd tv-tips voor ons. En tussen al die hits die ik draai is de vierde na vieren. Ja, en ik vind dat leuk. Die draai ik achterstevoren. Dus luister even door de achteruit. Dan hoor je hem al aankomen. Ja, hoor jij het welk het is? Ja, als je het nou hoort, stuur dan even een WhatsAppje naar de studio. Je kent het nummer toch? Jawel. 0-3-8-449-449. En dit is Neil Diamond natuurlijk.

allemaal mee hier. De hits op Forever 49. Ja, we weten ze wel uit te zoeken hoor. Allemaal pareltjes uit de 60s, de 70s en de 80s. Ja, en die plaat achteruit. Man, ik heb hem iets te makkelijk gemaakt, denk ik. Er kwamen zoveel goede inzendingen binnen. Maar er was ook iemand die schreef: ik hoor je hartslag. Zit ik zo dicht op de microfoon? Ik draai hem weer voor je om, komt ie. Oh, dat ja. Nou, ik zei het al, veel inzendingen. Ik ga even kijken of ik ze allemaal er doorheen kan jassen. Theo, Mirjam, Bart, Serkan, Rudo, André, Paula, Francine, Dimitri, Roland, Irene en Frank. Ja, nee, het is gewoon gelukt. Ik hoef het niet eens een haast te maken. Het is natuurlijk Chris Ria.

0: tijd horen we hem al s'morgens en s'middags een mop tappen op de radio. Maar hij heeft het knetterdruk, hij is trouwambtenaar. En daarom, hij is er vandaag ook niet. Hij heeft een afscheid voor ons opgenomen. Dat zal ik straks gaan laten horen. Ik weet niet precies wat het afscheid is, maar ik vond het toch ook nodig om hem even te bellen. En hij is gelukkig aan de telefoon. Jeroen.
1: Goedemiddag, Ron. Ja. Druk.
0: Ja, dat is het eigenlijk, hè. Dat druk. En het is jammer, want wij moeten de moppen van jou gaan missen. Maar jij hebt het berendruk met trouwen. Ik hoor wel eens mensen roepen dat er niet meer getrouwd wordt door jonge mensen. Maar dat klopt dus blijkbaar eigenlijk niet. Dus
1: nee, dat klopt niet. Nee. Trouwens, populair, hè? Ja, het is helemaal terug, ja.
0: En hoe, wat is dat dan? Want jij bent trouwambtenaar. Je moet waarschijnlijk eerst van tevoren een beetje kennis maken en zo.
1: Ja. Ik maak altijd bij aanvraag, maak ik kennis met het bruidspaar. En als daar een goede klik is, dan maken we een afspraak dat ik degene ben die hun de echt verbindt. En dan hebben we een detailgesprek, zoals ik dat noem. En dat is een gesprek van 3,5 uur bij de mensen thuis.
0: Zo.
1: Ja, en dan nog even wat informatie ophalen bij vrienden en familie. Ja. En dat samen maakt een
0: Maar kijk, ik ken jou als de man die altijd met grappen en moppen en lolligheid komt. En dat zou je ongetwijfeld ook bij het trouwen doen. Maar er komt waarschijnlijk wel veel meer bij kijken.
1: Nee, er zit ook heel veel mooie emotie in en heel veel gevoel. En dat is wel grappig, want je moet je daar wel eens tegen, verklaren. Of hoe noem je dat? Verdedigen. Dat is niet helemaal het goede woord. Nee, je bent 30 jaar ergens mee begonnen, 30 jaar geleden. Ja. En uiteindelijk heb je natuurlijk 30 jaar lang ook een ontwikkeling doorgemaakt. Ja, en uiteindelijk is trouwambtenaar op mijn pad gekomen.
0: Ja, hoe lang doe je dat nu dan al?
1: Ja, het is mijn 14e seizoen.
0: 14e seizoen alweer, joh. Volgens mij is het prachtig, want je bent natuurlijk op de mooiste dag van twee mensen. Nou ja, van een hele familie.
1: Ik heb altijd leuke mensen. Het is altijd gezellig, ze hebben er altijd zin in. Mensen zijn allemaal mooi aangekleed. Dus ja, het is wat dat betreft een feestje.
0: Nou, geweldig man. En mensen kunnen je natuurlijk gewoon zoeken. Jeroen Smits en dan vinden ze je wel. Neem ik aan, als iemand. Of heb je daar een speciale site voor gemaakt?
1: Ja, trouwambtenaar.tv. Dat is mijn website. En daar kunnen mensen alle informatie vinden.
0: En dat doe je in heel Nederland?
1: In heel Europa.
0: Echt waar? Wat is het verste dat je een trouwerij hebt gedaan dan?
1: Ik mag in 2028 naar Australië.
0: Wow!
1: Dat is overigens geen Europa meer, maar dat weet jij. Nee, Portugal ben ik geweest. Italië, Spanje, Zuid-Frankrijk, België uiteraard. Dat is wat om de hoek. Duitsland heb ik mensen getrouwd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat gebeurt allemaal.
0: Oh, heerlijk man. Ik roep heel vaak dat ik het leukste werk ter wereld heb. Maar op een positieve manier ben ik ook alweer jaloers op jou. Want dit is mooi man, wat jij doet.
1: Ja, nee, maar het is ook echt, dat zeg ik zonder de radio, wat ik heb gedaan tekort te doen. Dit zijn echt de mooiste momenten van mij, van mezelf als ondernemer. Dit is het leukste wat ik ooit gedaan heb. En ik geloof niet dat er iets komt wat leuker is dan dit.
0: Nou, dan, ik ben blij dat je nog even gesproken hebt. Straks horen we het officieel afscheid wat je voor ons hebt opgenomen. Maar ik denk, ik moet je toch nog even bellen over dit. Ik
1: was
0: even
1: hartstikke lief.
0: Dan wens ik je onwijs veel plezier. En het is een kleine wereld, vriend. Wij spreken elkaar wel weer.
1: Is goed, Ron. Dankjewel.
0: Oké, de mazzel.
1: Goedje, zo.
2: Tot 7 uur is dit Ron in de middag.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl.

0: Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu twee rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het mis en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechter rijstrook dicht. Een vrachtwagen is daar zijn lading mest verloren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot slot een ongeluk op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Meerhoven-Zuid heb je nu nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

gehad, hè? Nu nog niet, hè? Maar vannacht, dan is die van jou. Ja. En dan doet hij wat je maar wil. Ach, hoorde je het net? En misschien sta je er wel op de A28. Ik hoorde de ANWB er net over. De vrachtwagen is daar een lading mest verloren. Die zou erachter staan, jongens. Sta je erachter? Oh, sterkte daar nog maar, hè? Brr, ja. Misschien moet er straks nog wel doorheen rijden om dat te passeren. Nou ja, hoe dan ook. Straks ga ik even met Emma bellen. Ze is van NLZ. Ze heeft weer wat verse thee.

0: denk dat voor heel veel mensen het weekend toch wel iets is waarin je vrij bent. Als je in de horeca werkt natuurlijk niet, of bij de brandweer of de politie. Er zijn uitzonderingen genoeg te bedenken, maar... Ik dacht, hij past wel bij de vrijdag. Queen and I want to break free, natuurlijk.
1: Is er nog wat leuks op tv?
0: Ja, zoals elke vrijdag ga ik dat even vragen aan Emma Welling.
1: Dit zijn de tips van NL Ziet.
0: Ja, want Emma is van NL Ziet. Hey Emma, goedemiddag weer.
2: Hey, goedemiddag Ron.
0: Ja, je hebt tips voor ons op de website meerdere. En op de radio tippen we er nu even twee. Ik ben benieuwd, wat heb je voor ons?
2: Ja, allereerst heb ik een leuke filmtip. En dat is Grease. Dat was natuurlijk de filmhit van de jaren 70. Dus past perfect bij Forever 49 natuurlijk.
0: Ja.
2: De musical met John Travolta en Olivia Newton-John wordt dan ook geregeld herhaald, zoals vanavond.
0: Ik denk dat heel veel mensen hem al 5 keer gezien hebben, maar een 6e keer kan ook rustig, ja.
2: Joh, het blijft een heerlijke film met de petticoat, vetkuiven, grote auto's. Nou, het is fantastisch. Altijd een leuke film om te kijken. En dat kan dus vanavond om 8:00 weer op Paramount Network bij NL Ziet.
0: Paramount Network, oké.
2: Okay. Ja.
0: En het grappige is, ik had er net al een voorschotje op genomen zonder dat ik het wist. Want ik heb net Summer Nights gedraaid van John Travolta en Olivia Newton-John.
2: Dan heb je de mensen al heerlijk kunnen opwarmen,
0: ja,
2: vanavond.
0: Dus iemand die het net hoorde, dacht, god, die film wil ik wel weer eens zien. Vanavond Paramount Network, zei je, ja.
2: Yes.
0: Maar dan heb je nog een andere tip. Iets wat eigenlijk niet op de gewone televisie te zien is. Maar ja, natuurlijk wel voor mensen die bij NL Ziet zitten. En een vrij populaire comedy-serie. Vertel.
2: Klopt, dat is Tropenjaren. Dat is een Nederlandse comedy-serie. En dat gaat over het jongenstel Rosa en Jelle. Gespeeld door Jelka van Houten en Henry van Loon. Die na de geboorte van hun eerste kind proberen hun carrière, relatie en gezinsleven in balans te houden. Met, nou ja, heel veel humor, herkenbare situaties. Laat deze serie zien hoe uitdagend en soms chaotisch de eerste jaren van het ouderschap kunnen zijn.
0: Dus, ja. Ja, nou, dat kan ik onderschrijven. Ja, dat klopt. En het zijn meerdere seizoenen, hè? Tropenjaren.
2: Ja, het zijn 2 seizoenen en die kun je allebei heerlijk terugkijken bij NL Ziet.
0: Nou, lekker bingen als je geen zin hebt in de warmte. Of nou ja, 's avonds natuurlijk altijd lekker. Nou, top Emma. De andere tips staan natuurlijk op onze website. Even voor luisteraars. Kijk gewoon op forever49radio.nl. Daar kun je de tv-tips van Emma teruglezen. En dat zijn er meer dan deze 2. En voor jou gaat nu het weekend beginnen natuurlijk.
2: Ja, een heerlijk weekend voor de boeg met goed weer, maar s'avonds ook weer heerlijk voor de televisie natuurlijk.
0: Ja, precies. Beentjes lang uit. Nou, proost. Geniet van je weekend en tot volgende week, hè.
2: Yes, doei doei.
0: Fijn weekend.
3: Happy weekend.
4: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag.
5: Run, run, run, run.
4: Dit is Ron in de Middag.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Het is 5:00.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: onderstreping van, ja, ik kan ook heel romantisch met iemand dansen. Roxy Music was het. Ik heb net Jeroen al even gesproken, onze moppetopper Jeroen, maar hij heeft ook een officieel afscheid voor ons opgenomen. En ik ben benieuwd wat hij ons te vertellen heeft.
1: Ja, lieve mensen, een hele goede middag. Jeroen Smits hier met vandaag geen grap. En dan denkt u van geen grap. Dat is toch juist waarom hij elke dag wordt gebeld door onze grote vriend Ron. David, dat klopt. Maar vandaag neem ik afscheid. Want na ruim 4 jaar vanuit de ochtendshow met mijn grote vriend Jo tot aan de moppen in de middag. Stopt het hier. Mijn werkzaamheden als trouwambtenaar en alle andere bezigheden die ik doe, die vragen enorm veel tijd. Het is echt positief ontploft, om het zo maar even te zeggen. En dat maakt dat er in goed overleg is besloten dat ik per vandaag stop met het produceren en vertellen van dit soort flauwe grappen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u het allerbeste toe. Ik heb met heel veel plezier gewerkt voor dit prachtige station. Luister iedere dag naar de 60s, de 70s en de 80s. Want u weet het, wij zijn Forever 49. Gaat u goed. Ciao, ciao.
2: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit

7 dagen is niet genoeg. 8 days a week, The Beatles op Forever 49. Dan net nog een berichtje binnen van Ari, die schrijft... Hey, leuk, ik heb Forever 49 ook op mijn telefoon gevonden. Ja, dat klopt. Als je onze app downloadt, dan kun je het een en ander lezen. Maar ook naar ons luisteren natuurlijk. Overal over de wereld, hè. De top 449 gaat binnenkort van start. En je kon inzenden, je top 3, want je mocht dus een beetje invloed hebben op de lijst. Ik ga straks de laatste winnaar bekendmaken. Inzenden kan niet meer, maar heb je meegedaan? Blijf in de buurt van je telefoon, hè.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Alle verf super voor

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
6: Forever 49, 5:30 headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af. Er staat nu nog zo'n 90 kilometer file. Veel vertraging op de ring. Onder andere op de A10 Ring Noord. Bij de Zeeburger Tunnel gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook een afsluiting op de A10 Ring Zuid. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert is de weg dus dicht door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amstelveen. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Eep heb je een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
6: Celebrating life.
10: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de middag.

Ergens halverwege de jaren 80. Een dikke, dikke hit. Ja, 49ers. De muziek is dan misschien van gisteren, maar wij uiteraard niet, hè? Ja, en net, het was echt tempo alsof de paarden vol galop gaan. Bij Jermaine Jackson en Pia Zadora. Dus ik dacht, ach, laat ik er een paar wilde paarden bij gaan pakken. Wild Horses van Gino Vannelli. En ik ga zo eens even kijken wie ik aan de telefoon krijg om blij te maken met een arrangement bij Mooie Boel. Dus blijf in de buurt van je telefoon. Sorry.

0: Zo lekker, hè, die saxofoon. Een heerlijk liedje van Billy Joel, Just the Way You Are. Maar die sax maakt hem wel af wat mij betreft, hoor. Oké, dit is nog niet eerder gebeurd. Ik krijg altijd van onze prijzenredactie twee namen door. En dan ga ik kijken wie ik aan de telefoon krijg. En als iemand opneemt, ja, dan is dat de winnaar van die dag. Want we hebben nu nog steeds een pakket weg te geven voor wat spellen bij Mooie Boel. Het is voor 4 personen. Ik kan maar leuke spellen uitkiezen. Ik krijg een drankje erbij. En het gekke wil nu dat beide personen die ik van de prijzenredactie heb gekregen niet opnemen. Dus toen heb ik propjes van gemaakt en even gewoon willekeurig een van de propjes weer opengevouwen. En degene die ik nu laat winnen is dus een van die twee propjes. Maar ik kan er niet mee praten, daar baal ik wel weer van. Het is Ilona. Ilona woont in Veldhoven. Dus als iemand Ilona in Veldhoven kent die luistert naar Forever 49, zeg even dat ze gewonnen heeft. Ze heeft een hele leuke top 3 ingezonden voor de top 449. Ze heeft op 1 staan Klein Orkest met Over de Muur.
1: En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn.
0: Ah, prachtig. En ze schrijft: Berlijn is van kleins af aan al iets bijzonders geweest voor mij. Geen idee waardoor precies, maar ik ben stapelgek op die stad. En dit is een prachtig nummer over een prachtige stad. En dan ben je natuurlijk nieuwsgierig wat zal ze op nummer 2 hebben staan. Nou, Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light.
2: What's it gonna be, boy? Yes or no?
0: Ja, ze schrijft: in het laatste jaar van mijn middelbare school gingen wij op kamp in de Ardennen. En dit nummer was het nummer van die te gekke week. En ik denk altijd terug aan die mooie tijd op mijn middelbare school als ik dit nummer hoor. Ja, kijk, dat zijn de mooie herinneringen. En dan heeft ze nog een derde nummer opgeschreven. Dat is ook weer zo'n mooie. Dat is er een van Cliff Richard. En die heet Miss You Nights.
3: Yeah, these Miss You Nights.
0: Ja, ze schrijft: ik vind de muziek van Cliff Richard heel erg mooi. En dit is één van mijn favoriete nummers die je jammer genoeg veel te weinig hoort. Nou, een prachtige inzending. En zo hebben wij dan massa's gekregen. Je hoeft dus geen top 3 meer in te sturen. Vanaf morgen staat er een nieuwe winactie op onze site. En maak je kans op een flinke tv als je de nummer 1 weet te voorspellen van de top 449. Dus kijk maar even op onze site. Vanaf morgen kan je dat zien. En deze mooie prijs, lekker spellen spelen bij Mooie Boel, is dus gewonnen door Ilona.
4: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
5: Yeah! Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Plus van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: net zo makkelijk retour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Het is 6 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes-Hanta-virus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurde een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Zo duidelijk het geluid van de jaren 80 dit, hè, van Paul Young. Come back and stay. Nou, ik heb al allemaal berichtjes binnengekregen van mensen die al lekker aan de tafel zitten en een hapje eten hebben. En als je op je werk vertrokken bent, ja, come back and stay. Nou, ik denk dat je wel een dag of twee wegblijft, toch? Want het is weekend!
1: Het is weekend!

0: Mond vol tanden staan. Ja, ik zal het dan maar vertellen. Het is Dennis Edwards en Sheeda Garrett. Het is geen parate kennis voor veel mensen, denk ik. Maar deze hit wel, want je zingt hem zo lekker mee.
1: Hey Ronnie. Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, ik heb lekker muziek van The Police meegenomen. Every Little Thing She Does Is Magic. Sting schreef het al in 1976. Jaren voordat het op plaat verscheen. De eerste demo nam hij zelfs in zijn eentje op. En de andere mannen van The Police die vonden het destijds gewoon nog niet goed genoeg. Pas 5 jaar later, tijdens de opnames van het album Ghost in the Machine, kreeg het nummer eindelijk de versie die de hele wereld zou leren kennen. En de drummer, Steve Copeland, die was in de eerste instantie helemaal niet zo enthousiast over die pianopartij die erin zit. Hij vond het niet echt bij het geluid van The Police passen. Maar de producer, Hugh Padgham, die vond juist dat het nummer met piano veel sterker was. En de piano is gebleven. En dat bleek een gouden zet, want juist die piano maakt het nummer zo herkenbaar. Tijd om weer eens lekker hard te zetten. Hier is The Police.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
12: Forever 49, half 7 headlines.
13: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Door is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Waarop onthoudt op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in

alsof je de natuur hoort zingen. Oh, het regent. En het regent helemaal niet, maar het is een beetje een regendans voor de natuur. En wat mij betreft, als het dan gaat regenen, dan wel graag 's nachts. Ja, goed. Tussen 2 en 4 of zo. Even flink regenen en dan overdag weer gewoon lekker. Nou ja. En ik was een beetje in die regenstemming, vandaar ook deze. Heb je het ooit zien regenen op een zonnige

en een verdrietig verhaal. Ja, The Winner Takes It All. Allemaal over een scheiding die toch een beetje naar afliep. En natuurlijk ook nog eens op waarheid gebaseerd. Want bij ABBA ging niet alles van een leien dakkie. Maar ja, als je dan helemaal niks meer hebt, dan moet je even naar deze powervrouwen luisteren. Want zij zingt het. Ain't got no, I got life. Oh nee, heb ik niks? Ik heb het leven.

0: Lekker relaxen met een glimlach op je gezicht onderweg naar huis. Meezingend met een van de vele hits op Forever 49. Zo gaat het toch? Of ben je al thuis? Dat kan natuurlijk ook, hè? De Steve Miller Band was het en over thuis gesproken. Ja, ik moet ruimte gaan maken. Marcel van Leeuwen wil erbij en dat doe ik graag. Dan gaat voor mij ook het weekend beginnen. Dus wat mij betreft, fijn weekend.
1: Happy weekend.
0: Tot maandag en wees een beetje lief voor elkaar, hè?

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja! Zeker! Heleen gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Het is 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life.
5: 60s, 70s en 80s.
6: Forever 49.
7: Lekker naborrelen met Marcel van Leeuwen. Dat is een goed begin van je weekend.

0: toch een heerlijke plaat, hè? Elvis Presley's Suspicious Minds over een liefdesrelatie die onder druk staat door wederzijds wantrouwen en achterdocht. Moet je niet hebben natuurlijk, hè? Ja, over een liefdesrelatie tussen man en vrouw gesproken. Ja, je weet het, hè? Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Zometeen ben Nana Norma.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Sterker nog, van de hele week, hè, viel het allemaal een beetje mee. Maar gelukkig, lekker achter je laten, lekker vooruitkijken, toch? Straks trouwens in een high five. Wat is de perfecte samenstelling van een team? Ja, een team kan ook privé zijn natuurlijk, hè. Maar wat is nou de perfecte samenstelling? Straks in de high five. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt.

0: bij je aan het strand van Scheveningen, Hoek van Holland of Zandvoort prima vertoeven. Hoeven we niet naar Californië, toch? We hebben het trouwens constant over de top 449 natuurlijk. Die gaat eraan komen. Maar ik zit even door onze website heen te scrollen. Want ja, zo gaat het. Er is echt heel veel op te vinden. Podcastserie, tips. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is echt hartstikke leuk. Ga naar onze website www.radio.nl en daar vind je alles natuurlijk. En morgen staat hij erop, hè. De top 449, de lijst. Behalve die nummer 1. En als je die raadt, dan maak je kans op een gloednieuwe Smart TV. Dat is even lekker.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Het gevoel van een zacht briesje op een warme dag.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
1: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Even lekker luidkeels meezingen. Welkom bij de allergrootste karaokebar van Nederland, Forever 49. Ja, zo vieren wij het leven elke dag weer. Celebrating life. Men at work. Ja, er zijn mensen die nog volop aan het werk zijn natuurlijk. En zeker het hele weekend. Ik denk meteen aan natuurlijk de horeca mensen. Ja, ik geef het je te doen hoor. Maar ja, het is belangrijk als je in een goed team zit. Dat is het allerbelangrijkste. Dan werkt het pas. Straks in de High Five. Wat is de perfecte samenstelling van een team?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Dit is weer een leuke.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Een live optreden moeten geven op een bomvol strandfeest. Of in je eentje de hele avond de bar moeten runnen.
1: Dilemma van de dag. 1,

0: wist je toch al? You're my best friend. En daarom voor jou zometeen Bob Marley en de Wailers.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
0: Wat is de perfecte samenstelling van een team? Want ja, met een goed team presteer je natuurlijk vele malen beter. Dit is een top 5. De strategische leider houdt het overzicht, maakt de doelen duidelijk en stimuleert de besluitvorming. De creatieve denker komt met originele oplossingen voor lastige problemen wanneer het team vastloopt. De kritische analist analyseert op haalbaarheid en risico's. De flexibele allrounder, het teamlid dat moeiteloos tussen de verschillende taken schakelt en bijspringt waar de nood het hoogst is. En deze is even zo belangrijk. De sfeermaker, de sociale lijm van het team, is gevoelig, harmonieus en gericht op de samenwerking.
1: De high five van de dag.

Dit is wat je noemt even lekker bijkomen. De week achter je te laten en weer verder vooruit kijken. Lekker het weekend in. Heerlijk toch? Dit was trouwens de allerlaatste uitzending. Neem eens gerust voor de vrijdag, want vanaf volgende week tussen 7 en 9 hoor je hier Classic Grooves. En dat betekent dat je weer teruggaat naar je discothekentijd. En ja, zeker op de vrijdagavond is dat natuurlijk perfect met Bernard de Horst. Classic Grooves, schrijf het in je agenda tussen 7 en 9. Als we elkaar in het weekend niet spreken, dan spreek ik je maandag weer tussen 7 en 8. Fijn weekend!

0: Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen.

0: Tour. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
7: Celebrating life.

0: 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere van
7: Albert Heijn. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Het is 9 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Ze aten tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: nieuws. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

0: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Het is 10:00. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hallo Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Omdat we series willen blijven bingen.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het blijft vannacht droog en er kan vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. De ochtend begint meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
20: Het is 11 uur.
21: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het blijft vannacht droog en er kan vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. De ochtend begint meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
16: Forever 49.
14: Celebrating life.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: Het is 12 uur.
14: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

60s, 70s en 80s. Dit zijn de

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.